0: kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens Vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse Journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. NFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

What's that? Hawaiian noises. You

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit zijn zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis, maar het bleek later dat het iemand anders was. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8 uur de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. Vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld nadat Spits Mbolo een gele kaart kreeg voor een swalbe, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis hun vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muncova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli, mega Kermis Uden. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.

0: van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: NFM.

0: MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Au, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu. Carwash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
5: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: MFM.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n baarcoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo bij je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen. Veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli, mega Kermis Uden. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures. Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters op elkaar het vuur openen. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten in de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Au, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. In het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar 23 graden tot 32 graden in het zuiden. En dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
6: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
7: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
6: Elektrodeskundigen.nl.
8: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
9: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berchem. Boek nu.
6: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

ik pas goed op mijn gemak. En dan ga ik soms kijken al dat levend grij. Viel me een vlieger uit de locht, dan woonde ik door al de bocht. Kroop dan onder pikkerdrood, alling deur, tot aan de sloot waar ik toen paddenkolen vond.

blekken trom. Het is pruwen uit de kersenbom. Vlom dan zelf gauw omhoog, ook al wist ik dat hij niet mocht. Maar ik wou niet meer een blik, totdat er in mijn scherging kreeg. En ik verstraf dan zoveel niet meer buiten mocht. De catechismus heb geleerd, althans ik heb het geprobeerd. Maar viel ik over Gods gebod, waarmee passant mijn boks kapot. Die ging dan onder het nijmen zien, zodat het huis niet meer kon zijn.

van PVC en van het donkerbruin café. Seks en bloikjes vol met bloot, fabrieken bakken voor te brood. Word er genut, begin vergit en verder genut zelf wit. Miste voor eeuwig en altijd de nauwe drood. Want hel deze wereld die verkupt, de gutten hel en het geschup. Als je maar veel hebt gestudeerd en vreemde talen hebt geleerd. Maar je krijgt hel uw leven spijt, als dat tot één ding geleid.

0: Welkom en schoon dat je weer luistert naar Willemien en
1: Tinus
0: in Op de Rand van Brabant. En we zijn begonnen met onze Ad de Laat, met Rondelen met Huis. En er komen nog twee liedjes aan, de volgende. Die
1: het is niks en al bluks gesloten,
0: ja,
1: is mijn wat er aan komt vandaag.
0: Ik heb eens opgezocht wat er allemaal in juli te doen is. In juli is echt de maand van de kermis. He, je hebt Uienkermis, Tilburgkermis, de Nijmeegse Vierdaagse, de Zwarte Cross. En,
1: nou, och, er is zoveel te doen.
0: Er is zoveel te doen, maar de komende twee uurtjes komt daar ook allemaal langs. Wij gaan verder met de Boerenbond van de Vulpoepers.

0: kwart over de rand van het uur. De artiest van de maand. In Op de Rand van Brabant. Op de Rand van Brabant.
1: En de artiest van de maand in juli is Arie van Roosendaal. En dat is een Brabantse liedjeszanger. En die werd in 1929 in Schijndel. Schijndel zeggen ze daar, hè? Of niet?
2: Ineens? Nee, gewoon Schijndel.
1: Nee, mijn K. Ze is echt Schijndel.
2: Als jij dat wilt, dan zeg je Schijndel.
1: Hij was werkzaam bij de PTT en maakte in zijn vrije tijd liedjes over heel uiteenlopende onderwerpen. Waarmee hij vanaf 1975 optrad. En een van die liedjes is Mijn Eigen Schijndel. En zo stuk het ook geschreven. Dus het is toch met een K.

hoe keihard de binnenwegen zijn. Heur hoe zuiver hier de mussen fluiten, heur de kikvors kwaken in de sloot. Luister ook eens maar eens naar de roomkar.

kletswijs in het Durgebond. Heb je hem iets moois te kunnen vennen? Skendel afgekeurd of afgesjeest? Heb je bij de slotkant kunnen zitten?

Nou weten we voortdurend schijndel of schijndel mag zijn. Dus we zullen het wel zien. Iedereen moet maar kijken wat je er met u. Tony Ansems, die gaat zingen Het Kalenderke.

Ja, en op dat kalenderke van de week stond dat Bertie van Apeldoorn jarig was. Onze trouwe luisteraar uit Schaik. En dat was afgelopen woensdag. En we wensen ze natuurlijk een hartstikke schone nieuw jaar weer toe. Met weer heel veel gezondheid en geluk. En waar ze vandaan komt is allerrikstel. Dus ik denk dat ik ze blij maak met een liedje van Develd op. En ik heb een vrolijk liedje gezocht. En het geover.

0: zometeen meer muziek. Dit is Op de Rand van Brabant met info uit de streek.
1: En dan heb ik twee berichten voor jullie. Eentje is de Fiets Driedaagse, dat is deze week, 14, 15, 16 juli. En georganiseerd door de supportersclub van Festiland in Zeeland. En is vanuit het sportpark De Bundel.

0: Het is gewoon gratis. Je kunt er gewoon naartoe. En dat is bijvoorbeeld de Zalmboerderij Maashorst in Uden. De kersenpluk. En ik denk dat dat ook in Uden is. Want ja, Uden is toch het kersendorp. Lo, stad. Wat is Uden eigenlijk?
1: Dorp.
0: Dorp, goed zo. De Volkelsen Hooiberg die presenteert ook een ruim aanbod. De Zorgboerderij van de Wijst in Vorstenbos. Familie van de Pas in Heeswijk-Dinter. En dan hebben we de boerderij De Eeuwigheid in Herpen.
1: Fietsenwegen te barsten.
0: Fietsenwegen, ja, maar je kunt er ook met de auto naartoe. Je kunt inderdaad fietsen. Je kunt er ook wandelen trouwens. Sommigen die zijn misschien aan het oefenen voor de Vierdaagse. Kunnen ze zo mooi al die boerderij lopen. Maar voor meer informatie kun je vinden op boerennatuurzomerweken.nl. Daar waren mijn berichten.
1: Kijk, gaan wij verder met Lied over de Grens. Dick van Altenaar. En die gaan zingen Naar de Kermis toe.

ijver voor school. We gaan niet naar de kermis toe. Bleef maar nullen vroeg het weer. Kom maar naar buiten, zei we gaan niet meer. Dit jaar neven ons kwam met een smoes.

En hiermee is het blok Kermis geopend van... dit was een liedje dus van Dick van Altena. Maar we gaan naar Toon de Migra. En die zegt, laat mijn boemelen gaan.

0: Ja, en dan gaan we naar de rups. Dat was toch altijd wel heel spannend, hè, Tinus?
1: Dat was mooi, ja.
0: Ja, daar ging het toch in mee. Ik denk, daar ga je wel mee een meisje erin ging.
1: Ja, niet met een jongen, om de rust over te zijn. Dus,
0: Hey, en die klos, daar vond ik toch ook altijd wel spannend?
1: Nee, daar vond ik allemaal niks.
0: Nee, vonden we niet. Nee. Bij jou moest die rups gewoon...
1: Opschieten,
0: dat, nee,
1: dicht.
0: Gewoon dat dicht. Dicht. Dicht en dicht blijven, of niet?
1: Zolang mogelijk.
0: Zolang mogelijk.
1: Maar het was er kort.
0: Wij zijn het maar. Die hebben daar een liedje over gemaakt.

0: Ja, en deze het blokje met crossen. Heel duidelijk. Bertie Lucano was er met het liedje Scheuren. En we gaan naar De Wilde Crosser. En dat werd gezongen door Pieter van Bokstel en 36. Daar heb ik nog goede herinneringen aan. Want en 36? Die kwamen altijd. Nou, die was in de tijd. Dat weet ik niet.
1: Ja. Nee, ja. Ik heb er goede herinneringen aan.
0: Ja, aan het liedje. Oh, want het is gemaakt over Ad Verstegen. En die kwam altijd bij ons over de naaikant. Ja, daar zie ik gewoon nog voor me. Met één wiel omhoog. Hè. Dan, zo kwam je altijd zo langs ons gecrossed. Want aan het einde van de naaikant was het crossveld. En deze week is het ook de Zwarte Cross in de Achterhoek. Dat is van donderdag 16 tot en met zondag 19 juli. Dan is het weer de Zwarte Cross. Dus daar hoort er mooi bij.
2: Midden tussen de heikant en Liesent, mijn kraan door het dorpje, mijn kerk en de huisjes. Het een is wat groter dan het ander, maar ja, dat weten. Er wonen een wilde motorrijder, mijn hand met een toleskup en sterk als een pert. Op zijn motor is hij de schrik van de buurt. Dan roepen de moeders de jong binnen en doen de vensters dicht en de deuren op slot. Want het is een wilde. Maar Harry Nooyen van der Neven, het is niet wat je denkt. Maar hij heeft het er gruwelijk mee. Hij had er verdomme een liedje van gemaakt. Met hele harde woorden. En als Ad aan de hem over de missen kwam geslenterd, stook Harry bij zijn haan diep in zijn tas in. En met zijn kop een beetje schippen weg. Zo zong hij zijn liedje. Verum! Verum!

Je hebt het toch wel goed verstaan? Wel, dan gaan we weer met het verhaal van de wildvarken, zoals ze hem noemden. Hij ging dus een onbezorgde streken tegen de grond en een klok supporters stonden alweer klaar om hem erop te rapen bij de volgende bocht. Maar Harry, hij moest opletten dat hij hem niet overhoop reed. Want hij zag hem nog niet staan. Daar koop ik niks voor zijn Harry. En zwikt de beus een affelfriet door zijn keelskap. En de bij zijn haan diep in zijn tassen. En met zijn kop een beetje schippen weg. Zo zong hij zijn liedje. Verm! Verm!

Vier seizoenen gingen voorbij. En de wilde crosser begon er kijk op te krijgen. Hij won een enkele keer. Maar kampioen worden? Nee, dat kon je niet. Je moet naar me luisteren, wilde crosser. En ge wordt het, zin Harry. Maar aangewijs als je waar, hij gaat voor de kloten aan. Toen trof Harry Atte bij Christielemans een groot glas bier. Het was een lang politieuur geweest. En boven de tap brandde een flauw lampje. Van de kastelein in een keer gekregen van de duivenclub. En Harry daar. Daar. Jong. Af de klokkenpot. Maar nou zal het gebeuren. En hij sloeg met zijn vuist. Bekantte de vet in elkaar. En stook toen zijn hand nog dieper in zijn tassen. En is zijn kop een beetje scheven weg. Zong hij voor de laatste keer zijn liedje. Voor hem.

0: Harry heeft hem Rotterdam kunnen krijgen. Zijn laatste wilde streek was... Hij vloog over de harde weg. Verloor zijn motor en het vel van zijn gat.
1: Bam, zo is het. Dat was het cross. En ja, Willem zei het altijd. De Achterhoek krijgen ze daar de Zwarte Cross. 16 tot 19 juli. En daar heeft ze meteen een liedje bij gezocht. Lekker over de grens is. Want normaal, die ging het er nou over zingen. Achterhoek, oh, Achterhoek.

0: tot zometeen. Nu eerst de reclameboodschappen.
1: Als ik die gelpe borstlugger roep, achterhoek, oh, achterhoek.
0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. In Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij. Tijdens een drukbezocht straatfestival openden twee schutters het vuur op elkaar. Daarna sloegen ze op de vlucht. Veel bezoekers raakten in paniek en probeerden weg te komen. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De Canadese politie is nog op zoek naar de daders. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden vanochtend nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
8: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
9: Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli, mega Kermis Uden. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
10: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
11: NFM.

0: Ja, en Willemien, we hebben de Ekum open. Dus welkom terug in het tweede uur op de rand van Brabant. We gaan nog een heel uur lekker er tegenaan. En Willemien met allemaal blokjes en zo.
1: En zo.
0: En zo. Maar we gingen van start met een mooi nummer van Gerard van Maasakker. Land van Zand. We gaan verder met Hein Augustijn. En dat is Découvrir Zie.
1: Het ook weer over land te maken, hè?
0: Oh ja, het zal niet over mijn gewoontes, mensen, hoop ik.
1: Nou, hij bezingt dat ons land zo verandert.
0: Nou, dat is goed.

0: Jij bent.
1: Ik ben, ik weet dat ik ben. Ja. Okay. We gaan van Hein Augustijn naar Lambert van Hintem uit Berchem. Die gezingen Brabant ons vaderland.

0: artiest van de maand. In Op de Rand van Brabant.
1: En de artiest van de maand is Arie van Roosendaal. En hier zijn diverse...
2: Waar komt hij uit?
1: Scandal, mijn car.
2: Oh.
1: Er zijn twee langspeelplaten uitgegeven met liedjes van Arie. De LP Arie van Roosendaal en de LP Hij en Zij. Wist jij dat?
2: Dat wist ik niet, maar ik wist wel dat er Noord-Rand is er nog een cd uitgekomen.
1: Ja, dat komt er inderdaad hier ook
2: nog waar
1: uit.
2: Oh, waarom niet zo om te vertellen? Okay, maar ik denk dat Loek weet dat ik dat wel weet.
1: Dat jij dat wel weet, ja. En die andere ken ik ook. In 1989 kwam er een cd waarop liedjes van Arie afgewisseld werden met liedjes van zijn vriend Huub van Eindhoven.
2: Dat klopt.
1: Deze bijzondere schijf heet Brabant van Eindhoven tot Roosendaal. En ik heb heel lang gedacht dat het gewoon echt Eindhoven-Roosendaal was.
2: Maar... Ja, maar jouw aardrijkskunde...
1: Ja, nee, dat klopt, dat klopt. In 1994 verscheen de cd Arie van Roosendaal, zijn allerbeste. Later werkte hij ook nog mee aan de Brabantse verzamel-cd's Kerstmis in Brabant en Hurt eens even hier. De liedjes van Arie hebben een bijzondere sfeer. Ze zijn eenvoudig, maar hebben vaak een onverwachte geestigheid in hun taalgebruik. Dikwijls gaan ze over de liefde en ze zijn allemaal nogal vrolijk van aard. Het liedje wat we nou gaan draaien, dat heet Machine Like.

prachtig liedje was van Henk Habrake, Bewaarde. En twee mensen die ook superveel van elkaar houden, dat weet ik gewoon, zijn Josephine en Harry Dortmans. En speciaal voor hun draaien we dit liedje. Het is ook van Josephine zelf, Zet de Zorg Opzij.

0: Ja, het is echt een hele speciale gast. Ik hoop wel dat hij beter is. Ja. Want ik hoorde net, het stond in de krant dat hij ziek was.
1: Hij was een beetje ziek.
0: Beetje buikgriep, maar dat kan gebeuren.
1: Hij heeft nog een
0: maar het is niemand minder dan Jan van Schijndel uit Zeeland.
1: De Jan van Schijndel.
0: De Jan van Schijndel, met al zijn muziekinstrument. En ik kan vertellen over 45 jaar kwartjesvolk.
1: Dat klopt.
0: Ja, ik ga het vuur aan zijn schenen leggen.
1: Dat wordt spannend.
0: Ja, dat wordt wel spannend, want ik ga een hele hoop vragen verzinnen. En dat komt helemaal goed.
1: Zet hem op.
0: Het is pas volgende week, hè. Ben ik nog een hele week zinnenwachtig natuurlijk, hè.
1: Jij wel.
0: Ja, ik wel. Maar in ieder geval, volgende week, tweede uur, komt als speciale gast Jan van Schijndel vertellen over 45 jaar kwartjesvolk. En dan gaan we nou verder, maar dan ga je dat volgende liedje doen. Weet het nog?
1: Nee, want je hebt het veranderd.
0: Ik heb het veranderd. Het is het Nederlandstalige lied. En dat is deze keer van Carolien Ploegmakers. Wanneer de zon. Nou, volgens mij schijnt hij al.
1: Ja.

Zeg, ken je de cakewalk? Dat golvend paleis? Die lollige tent, raagt uit het artsparadijs op de kermis geplant? Je verkijkt uw verstand als je ziet hoeveel mensen naar binnen toe gaan. Naar binnen toe gaan? Dat hoefde niet eens. Want kijk rechts vooran, daar kan elke mens die een kartje gaan kopen en die stiekem te lui is een eindje te lopen. Van eigens de rollende trappen bestijgen, zonder muugte of pijn in zijn kuiten te krijgen. En kom je daar binnen in het narre paleis, dan begint volle waai een vreemdsoortige reis. Want voor je het goed wit, gaat op een band, zonder een voet te verzetten, naar de andere kant. Die een band vindt de aalt maar weer stukken te kort. En een duw in uw rug en je moet alweer voort. Dan schuift een blech mijn saus in de vaart en het dik pech is uw boks van de kant.

Dan wordt in een tonflingdraaier gemaakt, gehotst en gebotst en als het moet nog gekrakt. En kom de dorhout en leefde jij nog, dan gooi je zoals deeg in een schuddende trog. Maar ben je tijen van stevige tuk, zo hard als een kei, oh ja, dan heb je geluk. Dan kan je tenminste het eind nog beleven, waarvoor je uw centen zo vlot hebt gegeven. Het eind, waar je zarpel de ruimte in rolt, tot je valt in het stoffig fluweel op de grond. Je waart in de keekwalk, dat hoort er zo bij. Wat zijn de? O, heb er een schram op een dij? O, heb er balaast af? Ja, ja, dat geneest. Je bent niet voor niks in de keekwalk geweest. Het leven, dat is een keekwalk gelijk. Ieder krijgt er zijn schram, na verloop van een tijd. En als jij dan later bij Peterson komt, het lawaai van de wereld om uw hinnen verstomt, en hij ziet die schram op een dij, dan zit hij, dat wist ik, maar het hurt er zo bij. Je maakt toch nog binnen, want die schram, die geneest. Je bent niet voor niks in het verleden, beneden, in de keekwalk der woelige wereld.

0: En Willemien is weer helemaal terug met haar blokske kermis. En het eerste uur was er alleen in. Dus ze is ook echt een beetje kermisgek gewoon. Dus maar, nou is ze weer een nijblokske. En daar gingen we mee van start van een vertelling. Tjeus Cijbers met de Cakewalk. En toen de groep D2. Daar is ze zelf bij, dus ook een beetje kermisachtig. Hè? De kermis. En het volgende nummer is van Dommelvolk. En dat is De Kop van Jut.
1: Dat is echt ook van vroeger, kermis. Hè?
0: Ja.

En dan gaan we naar het laatste kermisliedje van bij de Blakskeurt. En dan gaat Lier de Haas zingen. En dan heeft de titel Klik. Want die vinden elkaar op de kermis.

0: Ja, en Wilhelmine is helemaal bezig met al de activiteiten in de maand juli. En de vierdaagse staat rond aan te komen, 21 tot en met 24 juli. Het is keurig op papier gezet dat ik dat moet zeggen. En nou, Bongertje heeft er een liedje over gemaakt. Heet Lopen. En dan ga ik echt over de vierdaagse zijn ze erbij. Dan moet ze zeggen dat echt op... Wilhelmine, heb ik het zo goed gedaan?
1: Wat ben jij toch volgzaam?
0: Ach man, als jij het zegt, doe ik alles. Host.
1: Host.

0: weet ik wie de jarig is.
1: Ja, Albert.
0: Ja.
1: Ja.
0: Van harte gefeliciteerd.
1: Hadden dan niet een fatsoenlijk liedje voor Albert?
0: Ja, deze waar ik zo snel kon wijnen.
1: Hoe had dat mij gevraagd gehad dat twee zo kunnen
0: zijn? Doe nou eens.
1: Nee, nou niet meer, want de ene van de VO's en de andere is
0: Oh, maar
1: van...
0: ik denk je zingt zelf even.
1: Laten we een fatsoenlijk eind aan het programma maken. Albert, van harte gefeliciteerd.
0: Van harte gefeliciteerd. Hè. Een hele schone dag toegewenst. En bijzonder dat hij vandaag draait. Dus iedereen moet hem bellen om te feliciteren.
1: Ja.
0: Dat denk ik wel. Hè.
1: Het zou fijn zijn als er 20, 30 man bellen.
0: Het Reuzelsmuziekske, die gaan nog zingen. Kijkt men maar eens.

0: En inderdaad, ze maakt er een mooie dag van, zoals het Reuzels Muziek zei. En wij zijn aan het einde van onze twee uurtjes op de rand van Brabant. Hopelijk heb je ervan genoten. Wij in ieder geval wel. Wij hebben schik gehad, Tines.
1: Jazeker.
0: Ja, zeker. Goed. En zometeen Albert met het moet kunnen. En zoals
1: Albert,
0: wij zeggen, de jarige Albert. Dus allemaal bellen voor te feliciteren.
1: Ja.
0: Ik heb een spreuk. En dat is deze keer: op het juiste moment doof zijn is ook een gave.
1: Derge mooi gezicht.
0: Waar zijn de Gatines?
1: Derge mooi gezicht.
0: Dankjewel. Hele fijne zondag allemaal. En tot volgende week.

0: is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor Van der A. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli, mega Kermis Uden. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
0: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van 11 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn er meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi in China voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak niet zo mooi uitzien. In de gemeente Utrecht mochten inwoners zelf meedenken over de camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen. De komende jaren komen er vanwege de krapte op het elektriciteitsnet, verspreid over het land, 50.000 transformatorhuisjes bij. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwachts overleden nadat hij plotseling ziek was geworden. Hij was 71 jaar. Graham was republikein en had veel invloed in de Senaat. Hij was eerder ook een fel tegenstander van Trump, maar nadat hij president werd, werd Graham een trouw aanhanger. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de gelijkmaker scoorde de bal tegen een van de kabels van een camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen vandaag. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Almere richting Gorkum staat tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten 4 kilometer file. De vertraging is 20 minuten, er zijn 3 rijstroken dicht. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit en Dolder en Utrecht 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
7: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
8: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
7: Elektrodeskundigen.nl.
9: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
10: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
11: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
12: zien we jou aan de start van een 2-uurs race. Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Bergen. Boek nu.
13: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
14: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
15: MFM.

Saturday in the Park. En heel hartelijk welkom. Goedemorgen luisteraars. Het is weer zondag. Het is tussen 11 en 1. En dan weet je wat dat betekent. Je luistert naar het programma Het Moet Kunnen op deze hele bijzondere zondag, de 12e juli. En waarom het een bijzondere dag is, ja, daar hebben Tinus en Willemine al een beetje verklapt. Ik heb vandaag mijn verjaardag en bij wijze van uitzondering heb ik vandaag ook Ellen hier in de studio zitten. Ze zal niet praten, daar ben ik van overtuigd. Daar zit ze echt niet op te wachten. Maar het is zonder meer wordt het een gezellige uitzending. Want ik heb hele leuke muziek klaarstaan in vele smaken. En ik schuif graag aan bij je aan de keukentafel. Doe er maar een gebakje bij, denken. Voor de verjaardag met een lekkere kop koffie binnen handbereik. Want dat heb ik ook. En of je nou aan het werk bent, de krant leest, in de keuken staat of gewoon lekker rustig opstaat. Ik draai de muziek die past bij elke bezigheid. Van herkenbare klassiekers tot verrassende nummers. Want ja. Dat moet toch kunnen. En heb je een verzoekje of wil je een niet-commercieel bericht doorgeven? Dat kan allemaal 0412-627733. En daarnaast blijf je natuurlijk op de hoogte van wat er speelt in onze eigen omgeving. Want ook het lokale nieuws krijgt hier de aandacht die het verdient. Ik zou zeggen, maak het jezelf gemakkelijk. Ga er lekker bij zitten of liggen. Schenk nog eens in. Dan gaan we er samen een hele mooie zondagmiddag van maken.

0: Mischa van der Brand. Ja, en je hoorde net eventjes het tjoentje van is er nog wat te melden? Ja, ik heb hier nog een heel mooi bericht. Want het is open dag bij de Maashorst Boeren. En dan kun je een kijkje nemen achter de schermen. Boeren Natuur Brabant die bestaat 10 jaar en de akkerranden staan volop in bloei. En er is een nieuwe streekproductenkaart voor inwoners en toeristen. Dat is een mooi moment voor een open dag van de Maashorst Boeren. Op zondag 12 juli, vandaag dus, zetten 6 agrarische bedrijven hun deuren open, zodat iedereen kan komen proeven, beleven en genieten. Zo laat de zalmboerderij Maashorst in Uden zien hoe duurzame zalmkweek plaatsvindt en is de boerderijwinkel geopend. En bij de kersenpluk kan je kennis maken. Met tientallen kersenrassen en genieten van verse pannenkoeken met kersen. De Volkelse Hooiberg die presenteert een ruim aanbod van zuivel en andere streekproducten uit de Maashorstregio. En ook zorgboerderij Van der Wijst in Vosterbos die doet mee. En hier zijn onder meer een houtatelier en winkel met door cliënten gemaakte producten en huisgemaakte confituren te bezoeken. Bij de vleeshouderij van de familie Van der Pas in Heeswijk-Dinter is een wandeling van ongeveer 2 kilometer uitgezet door bloemrijke weilanden richting kasteel Heelwijk. En op boerderij De Eeuwigheid in Herpen kunnen bezoekers kennis maken met agrarisch natuurbeheer, een zelfoogsttuin en kleinschalige vleesproducten. Aanmelden voor de open dag van de Maashorstboeren is niet nodig. De deelnemende bedrijven en alle praktische informatie vind je via de website boerennatuurzomerweken.nl/collectief/Oost-Brabant. En mocht dat allemaal te veel worden, bel je gewoon eventjes naar de studio. Iets eenvoudiger 0412-627733. En dan vertel ik het je nog wel een keertje. Zo zijn we dan ook wel weer. Goed, ik heb de eerste verzoekjes al binnen. Ja, het regent hier telefoontjes en met felicitaties ook. Ben ik heel blij mee, maar we moeten in ieder geval ook nog plaatjes blijven draaien. En ik ga het eerste verzoekje inwilligen. Dat gaat naar Tony en Christine. En die hebben maar liefst 2 plaatjes aangevraagd. Dus ik denk een 2e uur de volgende plaat. Een plaatje van Ed Sheeran. Een hartstikke mooie plaat. Het nummertje Perfect.
1: I found a love for me.
0: En bedankt.

Maashorst, want het is de grote wens van lokaal Maashorst, in iedere kern een servicebalie waar inwoners een paspoort of rijbewijs kunnen aanvragen. Door die wens echter zette de gemeenteraad donderdag een dikke streep. Christa van der Langenberg van lokaal Maashorst riep de gemeenteraad donderdagavond tijdens de raadsvergadering op om samen op te trekken voor de komst voor een servicebalie in Schaik. En met zijn servicepunt in Schaik wil van der Langenberg inwoners uit Schaik tegemoetkomen. Die inwoners zijn nu op het gemeentehuis in Uden aangewezen. Een servicebalie in iedere kern is een van de grote verkiezingswensen van lokaal Maashorst. En die balies zijn belangrijk, zegt zij, dat zodat de gemeente in iedere kern zichtbaar is en dat inwoners laagdrempelig naar de gemeente toe kunnen. Het kan niet zo zijn dat als je op de fiets wil komen vanuit Schaik je dan een uur onderweg bent, zei ze eerder tegen DTV Nieuws. Burgemeester Hans van der Plas die ontraadde de motie. Er is niet specifiek behoefte aan zo'n balie, zegt hij. Volgens de burgemeester hoeven veel mensen ook maar één keer in de 10 jaar naar het gemeentehuis voor bijvoorbeeld de aanvraag van een nieuw rijbewijs. Verder wees Van der Plas op de hoge kosten voor een extra servicebalie. Vanwege de benodigde beveiliging, vanwege de aanwezigheid van waardedocumenten, zoals paspoorten, zijn er minimaal 2 medewerkers nodig. En volgens Van der Plas kost een servicebalie dan al gauw 300.000 euro. Daarnaast kunnen veel diensten tegenwoordig ook digitaal worden aangevraagd. Gertrude Vissers van de SP die zei zich zorgen te maken over de digitalisering en dat er een groep mensen is die graag naar een servicebalie komt. Ze vroeg daarom naar de mogelijkheid voor een mobiel servicedesk die rondrijdt door de gemeente. Ook dit plan zag Van der Plas niet zitten vanwege de hoge kosten. Hij verzekerde Vissers ervan dat er maatwerk is voor mensen die echt niet naar het gemeentehuis kunnen komen. En doordat de burgemeester de komst van een servicebalie in Schaik afraadde, waren er ook veel politieke partijen niet enthousiast. Uiteindelijk was er voor de wens van Van der Langenberg onvoldoende steun. Ja, 300.000 euro is ook wel erg veel, hè? Vorige week, toen heb ik Nelly aan de telefoon gehad en Nelly zei, kun jij een plaatje draaien van Roy Orbison en dat heet Indian Summer. Wat ik ook deed zeg ik hè, wat ik ook deed, ik kon het plaatje niet vinden. Nou heb ik een beetje huiswerk gemaakt en ik heb het gevonden, maar het is niet alleen Roy Orbison die erop zingt, ook de Gatlin Brothers en Barry Gibb, die zingen samen mee. En ik weet zeker dat je dit lied bedoelt, Nelly. En we gaan er allemaal van genieten, want het is een supermooi liedje van onder andere Roy Orbison.

Go-Star en his Starband. All Starband. Dreadlock Holiday.

En over oude knakkers gesproken. Wat denk je van de Rolling Stones? Die hebben weer een nieuw album uitgebracht. En daar heb ik één plaat op gevonden. Ik heb ze alle 14. Er staan er 14 op. Er staat er eentje op en dat kennen we van Amy Winehouse. En dat leek me wel een mooie plaat om eventjes te draaien. Nou, je hoort nou niet alles.

De Rolling Stones. Van een nieuwe album. Foreign Tongues. Maar liefst 14 nummers.

Venus. Een plaatje van Shocking Blue, wat internationaal doorgebroken is. En deze keer vertolkt door Bananarama.

Ja, en ik moet hier nog een hele hoop administratie bij werken. Want ik krijg berichtjes binnen. Ik kan ze nog niet allemaal beantwoorden. Gaat zeker nog wel gebeuren. Maar we gaan langzaamaan ook naar de klok van 12 uur toe. Het is nu 7 minuten voor 12. Maar er is nog ruimte voor wat mooie muziek. Eerst heb ik nog even een belangrijk bericht door te geven. Want de politie in Oost is op zoek naar een 58-jarige vrouw die wordt vermist. Cecilia, haar roepnaam is Cecile, die werd maandagochtend voor het laatst gezien in Os. De politie en haar familie maken zich grote zorgen over haar welzijn en daarom wordt iedereen opgeroepen om uit te kijken naar haar. Cecile werd maandagochtend rond 8:30 nog gezien en ze vertrok toen vermoedelijk te voet in de richting van Molenstraat. Ze droeg een wit t-shirt, blauwe spijkerbroek, witte gimpen en een rugzak. Ze is 1,65 meter lang met een slank postuur en heeft lang bruin haar. Mensen die Cecile de laatste dagen hebben gezien in Oost of omgeving kunnen contact opnemen met de politie, onder meer via de opsporingstiplijn 0800 73x0. Dus 0800 73x0. De politie heeft al enkele tips ontvangen, maar die hebben tot niets geleid tot heden toe. We gaan naar Frankrijk. We gaan naar Joe Dassin. Oh, Jean-Élysée. En tot reclame, na reclame.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen.nl.
3: Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli, mega Kermis Uden. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 12 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi nog voor veel meer regen gaat zorgen in China de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en daar geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
0: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
8: Auw. Dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
7: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
9: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Een mooi nummer van de Beatles. En daarvoor natuurlijk een countryplaat zoals we die elke week eentje draaien. Om Sjaak te herdenken, Sjaak Bongers. Ja, goedemiddag allemaal. Het is zondag. Het is net na 12. Ja, net na. Het is 10 over 12. Op 12 juli een heel bijzondere dag voor mij persoonlijk. En welkom bij MFM Brabant. En waarom dan voor mij persoonlijk? Ik heb vandaag mijn verjaardag. Ja. Ik heb heel wat administratie weg kunnen werken in de pauze tijdens reclame en nieuws. En daar kwamen dus ook nog een paar verzoekjes uit. Die gaan we zo ook nog eventjes doen. Nog 1 uurtje lang, 50 minuten lang, genieten van muziek in alle soorten en maten. Verzoekjes van luisteraars, niet commerciële berichten en natuurlijk ook het laatste lokale nieuws. Heb je een nummer wat je wil horen of je wil nog iets doorgeven? Bel gerust 04 12 62 7733. Mijn naam is Albert Kunneman en ik ga ervoor zorgen dat het laatste uurtje ook nog heel leuk gaat worden voor jullie. En ook voor mezelf natuurlijk. Ja, één verzoekje voor Christine. Die zit met kromme tenen te wachten. Christine, maak ze maar weer recht, want we gaan draaien. Thank you for the music. Ja, een plaatje is eigenlijk voor mij bedoeld, zeg jij. Abba.
1: I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore.
0: Dus dankjewel.
1: If I tell

80's Clown van de Tammy Spencer Band. Ja, ik heb in het eerste uur heb ik een plaat gedraaid van het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues. En als je dacht dat de Rolling Stones het inmiddels wat rustiger aan zouden doen, nou, dan heb je het mooi mis. Mick Jagger, Keith Richards en Ronnie Wood, die zijn terug met een gloednieuw studioalbum. En het is alweer het 25ste studioalbum van het legendarische band. En de opvolger van een succesvol Hackney Diamonds uit 2023. Op de nieuwe plaat staan 14 nieuwe nummers met een mix van stevige rock, blues en verrassende uitstapjes. Ook zijn er bijdragen van grote namen als Paul McCartney, Rob Smith van The Cure, Stevie Winwood en Chet Smith van de Red Hot Chili Peppers. Eén bijzonder moment is een nummer waarop nog een drumopname van de in 2021 overleden Charlie Watts te horen is. De eerste reacties die zijn heel enthousiast. Critici prijzen vooral de energie van de band en vinden dat de Stones opnieuw laten horen waarom ze meer dan 60 jaar tot de absolute top van de rockmuziek behoren. Nou, wil je er nog een plaatje van horen, dan ja, bel maar eventjes of geef een berichtje door. Dan komt het allemaal goed. Wat gaan we doen? Ik kom nog heel eventjes terug op de open dag bij de Maashorstboeren. Dat is vanaf na mijn uitzending, dat zeg ik even tactisch, tot 4 uur vanmiddag kun je daar naartoe. En dat is onder andere de Zalmboerderij in Maashorst, Kersenpluk in Uden, de Volkelse Hooiberg, de Zorgboerderij van der Wijst in Vosterbosch en van de vleesveehouderij van de familie van de Pas in Heeswijk-Dinter en op Boerderij de Eeuwigheid in Herpen. Goed, en voor de rest eventjes googlen, dan weet je ook precies hoe het allemaal in elkaar steekt. Wij zijn een keer, mijn vrouw en ik, naar een optreden geweest van Matt Bianco. En dat was te doen in Uden, in het theater Markant. Ja, kon eventjes een seniorenmoment. Zou dat te maken hebben met mijn leeftijd inmiddels? Zou zomaar kunnen. We hebben dat optreden gezien van Matt Bianco. Ik had er hele hoge verwachtingen van. Ik moet zeggen, de muziek vind ik nog heel mooi. Maar ik vond het optreden van hem echt heel saai. Neem niet weg dat hij hele mooie muziek gemaakt heeft. Luister en huiver naar Halve Minute.

Ja, van Nelly kreeg ik net een telefoontje en die vroeg of ik voor mezelf weer een plaatje wou draaien. Nou, ik word hier wel verwend. Dit is de verjaardag van mijn leven. Ja, dat durf ik bijna niet te zeggen. Maar ik zit hier lekker in een gekoelde ruimte. Kopje koffie bij de hand. Mooie muziek in mijn omgeving. Mijn vrouw tegenover me, die ik langdurig aan kan kijken. Want ze zit recht tegenover me. Dus dat, ja, dat wordt gewoon heel erg fijn. En Nelly, A Hard Day's Night van de Beatles. Weet je wat? Ik ga eerst even iets anders draaien. Wacht, want ik heb hem nog niet ingezet. Dit is ook goed, maar een heel andere bedoeling. Want variatie zit er in mijn programma.

Robert Long. Ja, ik ga eventjes naar een berichtje toe wat ik op Facebook las. En dat gaat over Jan van As. Jan op de radio, die gaat terugkomen. Wanneer, weten we eigenlijk nog niet. En ik heb eventjes dat berichtje bekeken. Er staat nog even geduld, AUB. Ja, wat is even? Ik weet het niet. Ik hoor dat wel van Jan op het moment dat hij weer gaat.

Uitzending is van Jazz on Sunday. Goed, nou, en ik hoop dat Jan gauw weer gaat beginnen. Ik denk dat we er allemaal wel een beetje naar uitkijken. Net zo goed als dat Nelly uitkijkt naar de plaat die ik voor haar zou draaien. A Hard Day's Night van de Beatles. En Hans en Lidwien, jullie vroegen mij ook een plaatje voor mezelf te draaien. Mag het dan 2-in-1 worden, hè?

De Beatles, daar kunnen ze me van wakker maken. Ja, ja, ik heb het zelfs een keer meegemaakt dat ze me in slaap gebracht hebben met een liedje van de Beatles. Het was 3 jaar geleden, toen kreeg ik een operatie, moest ik onder narcose. En toen vroegen ze wat ik het liefste aan muziek zou horen om goed in een goede sfeer onder narcose te komen. Ik zeg nou, doe maar eentje van de Beatles, van I Will. En het plaatje werd gedraaid, maar het was te kort. Ik was nog niet onder narcose. En ik kon zelf nog vertellen, draai hem nog maar een keertje. Ja, zo gaat dat dan, hè. Frida Bokkera. Saint-Mille chanson. Met de Maastrichter Star.

De gemeente Maashorst, Boekel en Land van Kuik die hebben deze week 55 locaties bezocht waar arbeidsmigranten wonen. En daarbij zijn geen misstanden vastgesteld, wel ontbraken in sommige gevallen de benodigde vergunningen en werd er niet voldaan aan het omgevingsplan of stonden werknemers niet ingeschreven in de gemeentelijke administratie. Met acties al deze wil deze gemeente zich houden op de leef- en werksituatie van arbeidsmigranten om uitbuiting en mensenhandel tegen te gaan. Er is gesproken met tientallen arbeidsmigranten op hun woonlocatie. Dit om een beeld te krijgen van de woonsituatie en om vertrouwen te winnen, zodat bij misstanden zelf aan de bel te trekken. De controles vonden plaats onder regie van interventieteam Maas en Leijgraaf en in samenwerking met het team van Lumens en het Work in LL. Noordoost-Brabant. Wat het ook zij allemaal. Goed, we gaan naar een volgende plaat toe. Een beetje een vlottere. Blij met alle boeien. En bellen kan nog steeds. 0412 627 733.

Ja, prachtig mooi nummertje. Ja, hier heb ik iets, daar word ik minder vrolijk van. Er is een bewoonster van 85 die slachtoffer geworden in het retraitehuis in Uden. En die 85-jarige bewoonster van het retraitehuis in Uden is bestolen van een aanzienlijk geldbedrag. Dit is waarschijnlijk gebeurd toen de vrouw in de gezamenlijke huiskamer was om de maaltijd te gebruiken. Er is aangifte gedaan van de politie. En dan hoop ik dat ze dat bij de juiste agent gedaan heeft, want de eenheidsleiding van de politie Oost-Brabant heeft per direct een leidinggevende onvoorwaardelijk strafontslag aangezegd. Ja, ik mag hier geen verband in leggen in de twee zaken. Het is puur, puur afzonderlijk gebeurd. De zware disciplinaire maatregel is het gevolg van ernstig plichtverzuim. Aanleiding voor het ontslag is grensoverschrijdend en onprofessioneel gedrag van de betreffende medewerker tegenover collega's. Dit gedrag heeft geleid tot een onveilige werkomgeving op de werkvloer. En wat er zich exact heeft afgespeeld, is niet bekendgemaakt. Het besluit is gebaseerd op een disciplinair onderzoek door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten, VIK. Deze afdeling doet onderzoek naar misdadigen en integriteitsschendingen. Hele mond vol. Wat gaan we doen? Ik ga een mooi plaatje draaien van Joe Cocker. Samen zingt hij dat met Jennifer Warnes. Wat een mooie muziek.

prachtig mooi liedje. Up Where We Belong. Ja, het valt mij op de laatste tijd dat er heel veel auto's panden binnenrijden. Huiskamers, winkels en van alles. En hier heb ik er weer zo eentje. Er is een auto woens aan het einde van de middag tegen een achtergevel van een vestiging van bakker Bart in het winkelcentrum de Ruwaard in Os gereden. Door de botsing liep de gevel van de winkel flinke schade op. Volgens de broodjeszaak raakte niemand gewond. Eén medewerker zag het ongeval gebeuren en wist nog net op tijd op de opzij te stappen. Hoe de auto tegen het gebouw terechtkwam is nog niet officieel bekend. Omstanders die vertellen dat het zou gaan om een aangepaste auto waarbij de rem zich bij het stuur bevindt. De bestuurder zou moeite hebben gehad om de auto te verplaatsen, waarna iemand te hulp schoot. En daarbij zou de auto per ongeluk tegen de gevel zijn gereden. De politie heeft dit niet bevestigd. Ja, het gebeurt wel erg vaak. Even een broodje halen bij bakker Bart. Ja, is toch een andere mogelijkheid ook nog. Wat gaan we doen? Ik ga een plaatje draaien voor Marlin in Australië. Want ja, die geeft ook altijd mooi aan dat ze zit te luisteren. En ik weet dat ze helemaal weg is van Neil Diamond. Dus wat ga ik doen? Juist, een plaatje van Neil Diamond. Hallo, again. Hallo, Marlin. Hallo, again.

0: I know it's late, but I couldn't wait. Hello.
1: Hallo. En ik heb hier een plaatje klaarstaan en zou dat ook geschikt zijn voor een verjaardag? Old and Wise. In mijn geval misschien old en eigenwijs. Maar niet selfies.

Ja, en door de muziek heen praten is doorgaans niet wenselijk. Toch wil ik even afscheid van jullie nemen, want het zit er alweer op. We hebben er 2 uurtjes muziek op zitten, 2 uurtjes het programma Het Moet Kunnen. Volgende week zijn we er weer, lekker live in de studio. En ja, hopelijk gaan jullie ook weer massaal berichtjes sturen en bellen. Dan maakt het wel zo gezellig. Heel hartelijk dank voor iedereen die een berichtje gestuurd heeft. Ook op Facebook. Ik kom van alles tegen. Prachtige verjaardag heb ik op deze manier. Tot volgende week zondag om 11 uur zijn we weer present. Van 11 tot 1 uur. Bedankt en nog een hele fijne dag.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli, mega Kermis Uden. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in een reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. En Iran bestookte vervolgens buurlanden met raketten. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. De geweldsescalatie van vannacht is de grootste sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op politica Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Sheikh Hamad is overleden, het voormalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013... en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamad was 74... En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. De temperatuur daar loopt op tot 36 graden. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer lang zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Miami, South Beach, bringing the heat.

FM. Yeah. Hier bin ich geboren.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Dit is MFM.
2: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor van der A.
1: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
2: Kies voor van der A.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat bij knooppunt Delft een file van 7.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.

0: van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld aan. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechterbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamed is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013... en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler, in het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm, morgen opnieuw wat bewolking en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 50 kilometer file, maar de meeste files leveren niet veel meer dan een minuut of 5 vertraging op. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten op onthoud. Op de A27 Almere-Gorkum bij Lunetten is de vertraging een kwartier. Komt door een spoedreparatie, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
4: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
5: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
4: Elektrodeskundigen.nl.
6: Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli, mega Kermis Uden. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
4: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
7: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
8: MFM.

0: Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.

0: muziek en jouw nieuws. Het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied. In verschillende landen in de buurt van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting veranderd is. Het weer, zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden. En richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Morgen is er opnieuw wat bewolking en wordt het 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
4: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
5: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
4: Elektrodeskundigen.nl.
6: Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli, mega Kermis Uden. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
3: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
7: MFM.

0: Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Hoor jezelf.
1: MFM.
2: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli, mega Kermis Uden. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.

0: van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Het Amerikaanse leger zegt dat de troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd, 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
4: Elektrodeskundige,
3: veilig
4: geregeld.
3: Elektrodeskundige.nl.
5: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
6: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
7: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
8: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
9: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
10: MFM.

Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor van der A.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
2: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor van der A.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
0: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man, waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de Straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de Straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in de richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor de eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23, in het midden 28... en in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het valt mee met het aantal files op de Nederlandse wegen. Wel problemen in het zuiden van het land op de A2 Eindhoven-Den Bosch, want de weg is dicht tussen Best en Bokstel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Verder wat file aan de Duitse grens door grenscontrole op de A76... is dat het geval van Geleen naar de Duitse grens. Vanaf knooppunt Kundenberg is het oponthoud 10 minuten. En het is druk vanuit Zeeland naar Rotterdam op de N57... tussen Port Zeelanden en Goederede ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
9: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
8: Elektrodeskundigen.nl.
10: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
11: Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli, mega Kermis Uden. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
8: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
10: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
12: MFM.

Een hele goede zondagmiddag en van harte welkom bij de Wonderjaren op MFM Brabant. Dit uur zetten we de tijdmachine op 2009. Een jaar waarin Nederland en de wereld volop in beweging waren. We volgen de gebeurtenissen die het nieuws bepaalden, halen herinneringen op aan het dagelijks leven van toen en natuurlijk klinkt de muziek die in 2009 overal te horen was. Misschien denkt u terug aan uw werk, een bijzondere vakantie of een mijlpaal in uw eigen leven. Muziek heeft de bijzondere kracht om herinneringen weer tot leven te brengen en dat gaan we vandaag samen beleven. Maak het u gemakkelijk en reis met ons terug naar 2009. Dit zijn de Wonderjaren op MFM Brabant.

0: Het jaar 2009 staat in Nederland voorgoed in het geheugen gegrift door de dramatische gebeurtenissen tijdens Koninginnedag op 30 april in Apeldoorn. Terwijl de koninklijke familie een rijtour maakte in een open bus, reed een auto met hoge snelheid door afzettingen en de menigte in de richting van het koninklijk gezelschap. De bestuurder, Karst Tatis, komt zelf om het leven, evenals 7 omstanders. De koninklijke familie bleef ongedeerd. Het feest veranderde in enkele seconden in een nationale ramp en leidde tot verslagenheid in het hele land.
1: Goedenavond, dit is een extra nieuwsuitzending om u bij te praten over de gebeurtenissen die Koninginnedag 2009 tot een dieptepunt voor de monarchie hebben gemaakt. De koninklijke familie doelwit van een gerichte aanslag. Een man reed in een auto door het publiek vlak langs de bus met de koningin en haar familie. Jeroen Wetsels is op de plek waar die man uiteindelijk met zijn auto tot stilstand kwam. Jeroen, 5 doden zijn er inmiddels. In de loop van de avond is er nog iemand overleden. Wie zijn die doden?
2: Suzanne, het gaat om 3 mannen en 2 vrouwen. Eerder vanavond meldde de gemeente nog op een persconferentie dat het ging om 4 doden. Om 8:15 vanavond kwam daar het trieste bericht bij dat ook een 5e slachtoffer is overleden. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om de bestuurder van die zwarte auto.
1: Wat weet jij verder over de toestand van de dader? Want hij zou wel er slecht aan toe zijn.
2: Hij is wel heel slecht aan toe. Hij ligt levensgevaarlijk gewond in het ziekenhuis. Kan niet verhoord worden. Zo slecht is zijn situatie op dit moment. De politie moet het doen nu met een heel kort moment dat een politieagent heel kort na die klap met deze man heeft kunnen praten.
3: Op het moment van het eerste contact met politiemensen ter plekke heeft de man aangegeven dat zijn actie gericht was tegen de koninklijke familie. Hij wordt formeel verdacht van overtreding van artikelen 108, 287. 108 is een aanslag op leden van het Koninklijk Huis. Doodslag of moord?

0: In 2009 vond in het Franse Straatsburg de NAVO-top plaats, die gepaard ging met grootschalige demonstraties. Honderden anti-NAVO-activisten probeerden het stadscentrum te bereiken, waarna het tot confrontaties kwam met de politie. De Franse autoriteiten zetten traangas in om de betogers tegen te houden. De ongeregeldheden haalden wereldwijd het nieuws en lieten zien hoe verdeeld de meningen waren over de rol van de NAVO en de internationale militaire samenwerking.
1: Complimenten over en weer, Bastiaan. Buiten zijn de mensen blijkbaar minder tevreden.
2: Dat kan je wel zeggen. Zowel in Duitsland als in Frankrijk zijn vandaag weer demonstraties geweest. Gisteren was dat trouwens ook al zo en eergisteren ook. Vandaag zijn daar weer 50 gewonden bij gevallen. En collega Jeroen Akkermans is vanochtend heel vroeg opgegaan om daar verslag van te doen.
3: Rookpluimen boven de NAVO-top. Straatsburg is het toneel van rellen en branden, ondanks de enorme veiligheidsoperatie. Een groep van ongeveer 100 Nederlandse socialisten is al vroeg op pad, maar ze stuiten telkens op politie.
4: Kijk, dit is ook niet wat wij opzoeken, maar we willen ons geluid tegen de oorlog en escalatie laten horen hier vandaag. Het gaat moeizaam, maar we doen het wel.
3: De politie vreest spontane acties en staat op elke hoek van de straat.
5: Als het ons lag, dan zouden al die veiligheidsmaatregelen, die hele 110 miljoen niet nodig zijn. Want het gaat er ons niet om die wereldleiders een kopje kleiner te maken. Het gaat ons erom om enorm krachtig onze stem te laten horen.
3: Naast Bart Griffioen zingen ook vermomde demonstranten mee.
6: De demonstranten zijn vermommen, moet dat kunnen?
7: Ja, ik denk dat dat moet kunnen. Alleen, ik begrijp niet waarom het nodig is. Want demonstreren doe je volgens mij met volledige openheid. Te pleiten voor gelijke rechten, te pleiten voor mensenrechten, te pleiten voor democratie. En ik doe dat zelf niet met vermomming. Duizenden doen dat zonder vermomming. En ik zou ook iedereen willen oproepen om het zonder vermomming te doen.
6: Want?
7: Want wij hebben niks te verbergen, letterlijk.
3: Maar dit is niet de plek, nog het tijdstip waarop gedemonstreerd mag worden. Ook de politie in Burger ziet steeds meer demonstranten toestromen.
4: Dit is dus in eerste plaats een heel goed gevoel dat we met zoveel zijn. Ik moet nu trouwens ook eventjes gaan ingrijpen. Maar dit is een uitstekend natuurlijk. Want er komt ook vanaf die kant nu een ME-linie op ons af. En we zijn een beetje ingesloten.
3: Schiet de politie met traangas. De demonstranten zijn niet onder de indruk. Ze trekken zich terug om even later weer op te rukken. En vervolgens wordt er met stenen gegooid. De politie deelt klappen uit. Er vallen gewonden.
8: Toen was er ineens heel hard een soort bam en toen was er een ding geëxplodeerd in mijn gezicht.
6: Ik vind het allemaal waard.
8: Ik begrijp niet waarom in een stad als gewoon Straatsburg dat wij niet het recht hebben om rustig en vredig te demonstreren. Dus in die zin vind ik het wel echt waar. Dit is wat democracy looks like.
3: Uiteindelijk mag de demonstratie wel beginnen, ver uit het zicht van de NAVO-leiders.

0: lijstenverkiezingen voor het Europees Parlement in 2009 werd het CDA de grootste Nederlandse partij met ongeveer 20% van de stemmen. Goed voor 5 zetels. Opvallend was de sterke entree van de PVV, die als nieuwkomer 4 zetels haalde. Ook Partij van de Arbeid, VVD en GroenLinks wonnen ieder 3 zetels, terwijl SP en ChristenUnie-SGP ieder 2 vertegenwoordigers naar Brussel stuurden. De opkomst bleef met 36,75% relatief laag, een beeld dat we vaker zien bij Europese verkiezingen.
1: Ja, het is wel duidelijk, de verkiezingen staan voor de deur, maar de Nederlander is er nog niet zo heel erg mee bezig. Waarom daarover ga ik verder praten met 2 gasten hier bij mij in de studio. Peter Kannen van onderzoeksbureau Tenis Nippo en Klees de Vreese, hoogleraar politieke communicatie aan de UvA. Heren, beiden welkom. Peter, zullen we meteen maar eventjes de enquête erbij pakken die jullie voor ons hebben uitgevoerd. Daar hebben jullie gevraagd of mensen ook de Nederlanders weten dat de verkiezingen straks zijn in juni. Als we dan even naar de resultaten kijken, dan zegt ruim een derde van de Nederlanders die weet nu dat er verkiezingen zijn voor het Europees Parlement. Dat op zich is een verdubbeling in een maand tijd. Maar 60% kent de lijsttrekkers niet en dan al helemaal niet waar ze Europees bij zijn aangesloten. Als je dat allemaal zo bij elkaar ziet, is het toch nog wel vrij minimaal, hè Peter?
2: Ja, dat is erg laag. Als je weet dat, dat we bij de Tweede Kamerverkiezingen een opkomst hebben van zo rond de 80%. En dat we nu verwachten, het is nog heel moeilijk te zeggen, maar dat we verwachten dat het dus ergens tussen de 35 en 50 zou kunnen komen te liggen. Mensen weten nog niet goed dat de verkiezingen zijn, wanneer ze zijn. Lijsttrekkers zijn normaal gesproken bekend bij 80-90% van de kiezers. En nu 1/3 is het maximum voor Hans van Balen van de VVD. Dus dat is, ja, dat is niet echt hoopgevend, nog.
1: Nee, teleurstellende uitkomst, hoe kan dat nou met al dat geld dat er ingestoken wordt?
3: Nou, ik denk dat je het ook even moet zien in vergelijking met of Tweede Kamerverkiezingen nou de beste vergelijking is. Want je moet het misschien eerder vergelijken met 5 of met 10 jaar geleden bij de Europese verkiezingen. En dan valt het nog wel mee, vind ik. En wat ook bekend is bij de Europese verkiezingen is dat het een vrij korte en intensieve campagne is. Dus het is ook te verwachten dat zo ongeveer tussen nu 30 mei en 4 juni dat de campagne echt begint. En dan is de vraag of je dan ook toch nog niet uitkomt bij een redelijke opkomstpercentage.
1: Nou, laten we even die opkomstpercentages pakken zoals jullie die nu voor ons op een rijtje hebben gezet. We hebben namelijk aan de mensen gevraagd, gaat u stemmen? En dan zie je dat 29% zegt zeker wel te gaan stemmen. 48% twijfelt nog en hangt tussen waarschijnlijk wel en waarschijnlijk niet in. 17% gaat zeker niet stemmen. En er zijn nog een aantal mensen die het helemaal niet weten. 80% dus bij de landelijke verkiezingen. Dat blijft toch wel een teleurstellende uitkomst, Peter. Zeker als je ziet dat de zeker niet-stemmers alleen maar groeien deze dagen.
2: Ja, en

0: In 2009 verspreidde zich vanuit Mexico een nieuw influenza-virus, beter bekend als de Mexicaanse griep of het H1N1-virus. Omdat vrijwel niemand weerstand had opgebouwd tegen deze nieuwe variant, kon het virus zich razendsnel over de wereld verspreiden. De Wereldgezondheidsorganisatie riep uiteindelijk een pandemie uit. Ook in Nederland werd uitgebreide voorzorgsmaatregelen genomen en werden vaccins ontwikkeld om kwetsbare groepen te beschermen. Uiteindelijk bleek de ziekte voor de meeste mensen minder ernstig dan aanvankelijk werd gevreesd.
1: RTL Nieuws.
2: Goedenavond. Iedereen van boven de 60 en mensen met hart- en longziektes krijgen de komende maanden een prik tegen de Mexicaanse griep. Dat heeft de Gezondheidsraad geadviseerd aan minister Klink van Volksgezondheid. Het is volgens de raad nog niet nodig om jongeren te gaan vaccineren.
3: De deskundigen van de Gezondheidsraad bogen zich de afgelopen weken over de vraag: welke Nederlanders moeten straks het vaccin tegen de Mexicaanse griep krijgen? Het antwoord: ouderen en mensen uit risicogroepen.
4: We weten dat mensen die andere ziektes hebben, bijvoorbeeld hartziektes, longziektes, dat die een verhoogd risico lopen om bij deze vorm van griep ook ernstige aandoening te krijgen, bijvoorbeeld longontsteking. Nou, dat wil je voorkomen. En die groepen komen dus eigenlijk als eerste ook voor vaccinatie in aanmerking.
3: Het vaccin komt waarschijnlijk eind oktober beschikbaar. Ongeveer 6 miljoen mensen krijgen de prik. Bijna net zoveel mensen als het aantal dat nu al elk jaar de griepprik krijgt. Volgens de Gezondheidsraad is het vaccin veilig.
4: Het vaccin zelf is op grote schaal al toegepast voorheen. Dus wij zeggen dat is veilig.
3: Behalve ouderen en zieken krijgt ook medisch personeel de prik. Het wordt niet verplicht, maar minister Klink hoopt dat men het toch wil gaan nemen.
2: Een extra aandacht voor de Mexicaanse griep vandaag op de basisscholen in het noorden van Nederland. Die zijn weer begonnen en met het begin van het nieuwe schooljaar is de kans groter dat de griep verspreid wordt.
5: Voor veel kinderen is het vandaag een spannende dag. Na 6 weken vakantie gaan ze weer naar school. Anders dan voor de vakantie hebben we nu de Mexicaanse griep in ons land. Maar ouders hebben geen bijzondere voorzorgsmaatregelen genomen.
6: Nee, niet echt. Dus wat ik ervan gehoord heb, is het een gewone griep. En is niet veel ernstiger. Dus hopelijk worden we niet met z'n allen tegelijk ziek. Maar voor de rest zal het wel meevallen, nee.
7: Ik denk dat de kinderen genoeg weerstand hebben om dit te kunnen aankunnen, denk ik.
5: Juffen en meesters besteden in de klas extra aandacht aan de Mexicaanse griep en aan hygiëne. Veel scholen hebben ook een brief gekregen van de GGD over de Mexicaanse griep.
8: Die brief die vertelt de maatregelen en dat zijn eigenlijk twee. Eigenlijk is het heel simpel. De eerste is thuisblijven bij griepklachten en gewoon even uitzieken. En het tweede is als je niest of moet hoesten, een papieren zakdoekje gebruiken of even in de elleboog een papieren zakdoekje gebruiken en die direct weggooien.
5: Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu komt eind augustus met een landelijk advies voor de scholen.

Het eerste uur van de wonderjaren zit erop. We hebben al een mooie reis gemaakt door 2009. Een jaar waarin de wereld volop in beweging was en de muziek opnieuw voor onvergetelijke momenten zorgde. Maar we zijn nog lang niet uitgepraat over dat bijzondere jaar. In het tweede uur duiken we verder in het nieuws van toen en halen we nog meer herinneringen op en draaien natuurlijk de hits die 2009 kleur gaven.

0: was.
1: Dit is MFM.
2: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
1: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 6 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden en de nieuwe president, Ahmed al-Sharaa, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkings- en kiesregisters. Bezoekers van de Pride in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Report It Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als er niets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis van de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging, staat nog niet vast, maar bij de Amsterdam Pride maakt men zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van 4 dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg van der Poel de Noor Johannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudin. Tadej Pogacar blijft in de gele trui. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon, in het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

Welkom terug bij het tweede uur van de Wonderjaren op MFM Brabant. Ook dit uur blijven we in het jaar 2009. Een jaar waarin social media steeds meer onderdeel werden van het dagelijks leven. De economische crisis nog volop voelbaar was en Nederland meeleefde met grote nieuwsgebeurtenissen. Natuurlijk was er ook volop ruimte voor ontspanning met muziek die inmiddels is uitgegroeid tot de soundtrack van die tijd.

0: voor veel televisiekijkers betekende 18 december 2009 het einde van een tijdperk. Tijdens het 8-uur-journaal kwam nieuwslezer Philip Freriks afscheid nemen van de NOS. Jarenlang was hij een vertrouwd gezicht dat het nieuws op rustige en deskundige wijze presenteerde. Zijn afscheid werd door veel kijkers met waardering gevolgd en markeerde het einde van een lange carrière als presentator van het belangrijke nieuwsbulletin van Nederland.
1: Goed, dat was het weerbericht. Maar Philip, we hebben ook nog wat voor jou in petto. Dit is jouw laatste uitzending en we willen graag nog even kijken naar een aantal belangrijke fragmenten uit de 14 jaar dat jij het 8 uur journaal gepresenteerd hebt.
2: Oh jee. Hamas heeft opnieuw keihard toegeslagen in Israël. Gisteren liet de Palestijnse extremistische organisatie weten dat de aanslag in Jeruzalem voorlopig de laatste zou zijn.
3: Simone Cox! Yeah.

0: 25 juni 2009 overleed popster Michael Jackson op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartstilstand in zijn woning in Los Angeles. Zijn overlijden veroorzaakte wereldwijd een golf van verdriet. Miljoenen mensen volgden de herdenkingsdienst op 7 juli. En in september werd Jackson begraven op Forest Lawn Memorial Park in Glendale. Zijn persoonlijke arts, Conrad Murray, werd later veroordeeld wegens doodslag.
1: Goedemorgen. Michael Jackson is overleden. De wereldberoemde zanger heeft in zijn woning in Los Angeles een hartstilstand gehad. Hij is 50 jaar geworden. Hij had jarenlang niet meer opgetreden, maar zou juist volgende maand in Londen een reeks afscheidsconcerten geven. Zijn broer Jermaine Jackson maakt het nieuws bekend.
2: This is hard. My brother, the legendary king of pop, Michael Jackson, passed away on Thursday, June 25th, 2009 at 2:26 p.m. It is believed he suffered cardiac arrest in his home. May Allah be with you, Michael, always. Love you.
3: Thank you very much.
1: Michael Jackson was een van de grootste artiesten van de 20e eeuw en hij scoorde in zijn carrière hit na hit.
4: Thriller was zijn allergrootste hit. Met 108 miljoen exemplaren nog altijd het best verkochte album aller tijden. Michael Jackson's roem begon al op jonge leeftijd, toen hij samen met zijn broers de Jackson 5 vormde. Later vertelde hij dat het een moeilijke tijd was, omdat zijn vader zo graag wilde dat hij beroemd werd, dat hij hem soms het podium opsloeg. Met het succes kwam ook de gekte. Zijn gezicht liet hij door de plastisch chirurg volledig veranderen. Het werd ook steeds lichter van kleur. Hoe excentriek hij was, bleek in een hotel in Berlijn, waar hij zijn fans zijn jongste kind liet zien. Op zijn landgoed Neverland liet hij ook vaak kinderen logeren, wat leidde tot veel geruchten en een rechtszaak wegens seksueel misbruik. Jackson werd vrijgesproken en leefde daarna teruggetrokken op Neverland. Volgende maand zou hij zijn comeback maken. Alle 50 geplande concerten waren binnen recordtijd uitverkocht. Het komt er niet meer van.

0: Nederlandse huisarts die een dag meeliep met een Franse collega. Het initiatief leidde tot veel discussie over de bereikbaarheid van huisartsenzorg buiten de reguliere openingstijden.
1: This person called at 1 a.m. 13 minutes. And then the name, the address, and it is about baby, 8 months, and problem with a nose running.
2: SOS-arts Comeli in de regio Cannes komt binnen een uur op huisbezoek. Een Nederlandse collega, Haarmans, loopt mee. Het gaat om een zieke baby.
3: Bravo. C'est fini.
4: C'est très pratique. L'avantage c'est qu'il vienne à domicile et que c'est quand même assez rapide.
2: De patiënt betaalt zelf 13 euro per bezoek, want de verzekering vergoedt niet alles.
5: Merci madame. Au revoir. Merci.
6: Wat me opvalt is in grote lijnen de zorgvuldigheid waarin gewerkt wordt. Ze gaan naar patiënten toe die ze niet kennen. En ik vind dat hij dat dus heel grondig heeft gedaan.
1: So, this is the CG.
2: Een SOS-arts heeft standaard veel apparatuur en medicijnen bij zich. Want hij moet efficiënt en snel ter plaatse zijn.
7: Het maakt niet uit wie je bent, wat je hebt en waar je woont. De dokter komt bij je langs. En dat verklaart misschien wel het succes. Want de patiënt blijkt bereid daar extra voor te betalen.
5: Très bien, maar écoutez, là je suis à Cannes-l'Abocat, donc le temps de faire le trajet faut compter 15-20 minutes.
2: Elk jaar leggen Franse SOS-artsen 2,5 miljoen huisbezoeken af. Vaak alleen omdat het de patiënt handig uitkomt. Zo zou het ook in ons land moeten gaan, vindt de oprichter van SOS Nederland.
8: Het is heel moeilijk om een huisarts te krijgen. Bijvoorbeeld met een kindje met hoge koorts. Moeder is heel ongerust. Hoge koorts is geen indicatie voor een bezoek en er komt geen huisarts. Wij vinden dat de patiënt een veel grotere zeggenschap moet hebben wanneer er een huisarts aan huis komt.
1: Merci. Merci.
6: Als ik de ontwikkelingen zie zoals die in Nederland gaan spelen, zou ik denken dat daar best een plaats voor zou kunnen zijn.
7: Waarom?
6: Omdat het een stukje extra service geeft aan de patiënt. En misschien ook dat het voor de arts, die gewoon met zijn drukke spreekuren bezig is, ook een stukje verlichting kan geven in de acutere zorg.

0: ministerie van Defensie trok in 2009 aan de bel over de werkwijze van verzekeringsbedrijf de Burchthuis Adviesgroep. Volgens Defensie werden militairen die op uitzending naar Afghanistan gingen benaderd met uitvaart- en repatriëringsverzekering die volgens het ministerie helemaal niet nodig waren. De overheid vergoedde de dergelijke kosten namelijk al.
1: Het ministerie van Defensie is buitengewoon ontstemd over het verzekeringsbedrijf de Burchthuizen Adviesgroep. Volgens het ministerie maakt het bedrijf zich schuldig aan misleiding van jonge militairen die naar Afghanistan gaan. Het bedrijf zou hen polissen aanbieden die de militairen verzekeren voor repatriëring en uitvaart in het geval ze in Afghanistan sneuvelen. Maar volgens staatssecretaris De Vries is zo'n verzekering overbodig, omdat het ministerie die kosten al voor zijn rekening neemt. Bij het ministerie komen regelmatig klachten binnen over het verzekeringsbedrijf.
2: Burchthuis is gespecialiseerd in verzekeringen voor militairen. Die discussiëren op internet over de producten van Burchthuis. Wel doen, niet doen. En op internet staan ook de verhalen over adviseurs van Burchthuis die thuis langskomen en zeggen dat je op Defensie niet hoeft te rekenen.
3: Ik ken die klachten en ik betreur dat ook, omdat daarmee ten onrechte de indruk wordt gewekt dat Defensie zaken niet zou dekken terwijl we dat wel doen.
2: Als een militair sneuvelt, betaalt Defensie de repatriëring en de begrafenis. Daar is geen extra verzekering voor nodig. En De Vries vindt het dus kwalijk dat Burchthuis dat wel adviseert.
3: Ik keur dat ten zeerste af. Je maakt daar mensen onzeker mee. In toch al een situatie beslissingen nemen voordat je op uitzending gaat. Dat moet niet en ik zou ook willen dat iedereen daar afstand van neemt.
2: De Burchthuis Adviesgroep is al eens eerder op de vingers getikt door de Autoriteit Financiële Markten. Volgens de AFM had de verzekeraar dubieuze adviezen gegeven voor beleggingsverzekeringen. Burchthuis bestrijdt dat.
3: Wij zeggen richting onze mensen, informeer nu altijd goed bij ons voordat je op uitzending gaat wat er allemaal wel of niet geregeld is. En beslis op basis daarvan wat je nog wel of niet zelf wil verzekeren.
2: De financieel ombudsman Wabeke gaat verder onderzoek doen naar de klachten over Burchthuis. De verzekeraar zelf wilde vandaag niet reageren.

En daarmee komt een einde aan deze aflevering van de Wonderjaren op MFM Brabant. Samen hebben we nog eens teruggeblikt op 2009. Een jaar vol gebeurtenissen die velen zich nog goed zullen herinneren. De muziek van toen laat horen hoe snel de tijd voorbij gaat. Maar ook hoe sterk herinneringen kunnen blijven leven. Bedankt voor deze zondagmiddag en dat je deze met ons hebt doorgebracht. Tot de volgende aflevering van de Wonderjaren.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze daar bescherming krijgen in 35 hotels en locaties zoals het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag heeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de gouden erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen ook veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het is zondagavond 7 uur. En dat betekent tijd voor een uur lang jazz op MFN Brabant in het programma Jazz on Sunday. Vanuit onze studio's aan de Angelenweg is vanavond uw gastheer Henk van den Berg.
1: Goedenavond luisteraars, welkom. In onze gelukkig niet al te warme Osse studio zit Frank van der Vloed tegenover mij achter de knoppen en schuifjes. Hij zorgt ervoor dat de muziek bij jou binnenkomt. Van het 50ste North Sea Jazz Festival van dit weekend, van afgelopen vrijdag tot vandaag, waren de driedaagse tickets al begin mei uitverkocht. Vanavond blikken we terug op North Sea Jazz uit de beginjaren van deze eeuw, toen het festival nog plaatsvond in het Haagse Nederlands Congresgebouw. Vanaf 2006 is het gevestigd in Rotterdam Ahoy. In het jaar 2000 speelde trompetist Nicholas Payton. We luisteren naar een opname met saxofonist Tim Warfield, toetsenist Anthony Wansie, bassist Ruben Rogers en drummer Adonis Rose. Pleasant Dreams.

In datzelfde jaar speelde pianist Mike Del Ferro daar. Afgelopen 10 mei gaf hij nog een prachtig concert in Kasteel Krooi met zangeres Femke Smit. Nu hoor je Mike Del Ferro samen met bassist Stefan Lievestro en drummer Hans Eikelaar. Uit Rigoletto van Verdi spelen zij La Donna e Mobile.

Gitarist Russell Malone was ook in 2000 van de partij. Een mooi lange compositie van hem, samen met pianist Anthony Wansie, bassist Reggie Goods en drummer Byron Lantham. En je hoort nu Soulful Kisses.

Zo, een mooi stukje gitaarwerk. We gaan verder met de Noorse pianist Bugge Wesseltoft. Hij speelde in 2001 op North Sea Jazz. In deze eigen compositie hoor je hem op de Fender Rhodes en hij zingt de titel. Naast hen spelen bassist Marius Rexio, drummer Anders Engen en percussionist Paolo Vinaccia. Luister naar Change.

0: Ook in hetzelfde jaar speelde het trio Toi Kait. Ik weet niet of het goed uitspreek, maar het was een Finse jazzband die intussen niet meer bestaat. Pianist Liro Rantala, bassist Erik Siakasari en drummer Rama Eskelinen spelen een fraaie hommage met de titel Waltz voor Michel Petrucciani.
1: Opmerking voor Jeff.

0: Het is tijd voor de Jazz on Sunday Jazz Agenda.
1: Ja, nu is het inderdaad tijd ervoor. Net ging het eventjes mis. De computer die begreep het niet helemaal wat wij net klaargezet hadden. Maar goed, we gaan. Het is vakantieperiode. Dus in de regio is het aanbod matig tot nihil. Maar als je in de buurt bent van het North Sea Jazz Festival, dan kun je vanavond nog verschillende artiesten gaan zien en vooral luisteren. Bijvoorbeeld Maite Hontelee. Zij start haar optreden om 7:45. Daarna kun je bijvoorbeeld kiezen voor John Legend of Nate Smith, Eric Vloeimans Hotspot of het Chris Davis Trio, en iets later Theon Cross of Terrence Blanchard met Ravi Coltrane. De keuze is reuze. Dus op naar Rotterdam Ahoy voor de laatste uurtjes North Sea Jazz.

0: Wij verwachten uw e-mail graag op mfm.jazz@gmail.com. U hoort van ons.
1: De gitarist John Scofield trad ook op in 2001 en jaren later ook bij Jazz in Juketown. Hij schreef ook een wals. Deze was voor zijn echtgenote. Je hoort John Scofield met een fantastische band. Kenny Garrett op altsax, Brad Meldau op piano, Christian McBride op bas en Billy Higgins op drums. Mrs. Scofield's Waltz.

ook in 2001 bij North Sea Jazz. Je hoort haar nu solo met een bekende compositie van George en Ira Gershwin. But not for me.

Nou, hier moet mevrouw Schofield toch blij mee zijn geweest. We gaan verder met Diana Krall. Die was net als in 2000...

Bent u er nog? Ja, je zou met zo'n rustige muziek wel een beetje kunnen wegdutten met dit warme weer. Maar we gaan verder met de Nederlandse gitarist Jesse van Ruller. Die trad in 2002 op bij North Sea Jazz. Begeleid door bassist Frans van der Hoeven en drummer Martijn Vink speelt hij Everything Happens to Me.

Pianist Michiel Borslap trad eerder ook al eens op bij North Sea Jazz en in 2004 nog eens. Ook bij Late Summer Jazz in Uden zag en hoorde ik hem eens solo op het podium. Een geweldige pianist. En dat hoor je ook in Somewhere Over the Rainbow.

0: Vanavond bij Jazz on Sunday lieten we jazzmuzici horen die eerder optraden bij North Sea Jazz. We hebben nog tijd voor een stuk van vibrafonist Vincent Houdijk en zijn band Vinnie Vibes. Voordat ik dat aankondig, bedanken technicus Frank van der Vloed en je presentator Henk van den Berg voor het luisteren. We hopen dat je ons programma leuk vond en daarvan hebt genoten. Zo volgende week zondag dezelfde tijd, weer een uur Jazz on Sunday op MFM Brabant.
1: Uitzending Jazz on Sunday gemist? Ga naar dtvnieuws.nl/radio/gemist.
0: In 2018 trad Vincent Houdijk met zijn Vinnie Vibes live op bij North Sea Jazz en bracht van de opnames een album uit. Tot aan het nieuws van 8 uur kun je van dat album luisteren naar Moonshine Song. Frank en ik wensen je nog een hele fijne zomeravond.

0: Nice MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwsite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatste moment is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk. En ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het er flink uit de hand toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbijgelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. Een magneetvisser heeft in een vijver in Den Bosch een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De politie zette de omgeving af en waarschuwde de explosieve opruimingsdienst Defensie. Die heeft de vangst op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Op Bonaire moet nu snel een openbare busdienst komen, zegt staatssecretaris Van den Burg. Hij is morgen en overmorgen op Bonaire op bezoek. Er rijden genoeg busjes op het eiland voor het toerisme, maar een geregelde dienst met bushaltes is er nog altijd niet. Van den Burg ergert zich daaraan omdat er wel plannen zijn en Nederland subsidie geeft. Wielervakbond CPA wil dat starttijden van wielerkoersen in de zomer vervroegd worden om de ergste hitte te vermijden. In de eerste week van de Tour de France speelde de hitte een grote rol. De etappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege een code rood in de regio. Het was de eerste keer in de tourgeschiedenis dat dat gebeurde. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de hele wielerkalender op de schop moet. Wat hem betreft worden er in de zomer helemaal geen koersen meer gereden op warme plekken. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. En het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: muziek en jouw nieuws. Noordoost-Brabant, hoor je zelf.
1: Dit is MFM.
0: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet de commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee. Dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden vanavond wat meer bewolking. Elders blijft het helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over droneaanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen 1 set meer af. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. Vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden begint de dag met bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is nu onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond, 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust, de gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd en de oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers in het MKB onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon. En dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, het koelt af naar een graad op 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.